Die landry wat die uur afsluit met 100,000 maal. Carleen Hisselman sing jou hart van liefde en Ernie Bates beat a dead drum. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hoef jou heerlijke geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë woensdagochtend, hierdie heerlijke klein Saterdag. Ek begin hierdie nuwe uur met Modern Talking se Sherry Sherry Lady. Bly maar mooi jyne. Leonie May en Fatman, Dingiekies en Dykies, en dan Barry Manilow se Copacabana.

A queen, another one bites the dust, wat die eerste uur, die laaste uur, die eerste snit van die laaste uur, die afkop. Nou het ek vir jou Spoegwolf en Kurder in Hemel op Tafelberg. Maak het draai in die 90s met een van my gunstelinge van Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, en dan Christian Bartman. Vanaand, vergeet ons van morgen.

Anton Botha, Willehart, James Midlade en Lisa Katske met Liewe Alleen. Liewer alleen, liewer. En so het vir my groet uitgeword op die vroeë woensdagmorgen. Ek los jou ouder gewoon die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Alan Jackson's Who's Cheating Who, Jack de Priester, Fine Line en Erasure's Star, Joe Black, Die Vrou Wat Ek Lief Het, en net so voor die oordenking, Anariet's Mag Hy. Ek hoop het een heerlijke woensdag, een lekker klein saterdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend. Tussen 1 en 5. Tot dan. Tot ziens.

groot gunsteling van Wet Wet Wet met Love Is All Around was ek Nadine met Eindeloos. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, muziek nou van Nana Muscuri met 4 and 20 Hours

0: Woensdagmorgen, Samad Bosveld, Stereo 107.5. En dit was die muziek van de Mamas and Papas met California Dreamin'. As ook Blaise Bridges, I Love You.
1: Op soek na aftree eiendom op

0: Vrolijke klanken hier bij die hart van goud. Ace of Base met Design. Als ik Ollie Meurs met Dance With Me Tonight.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Braamfontein. Maaikie en Noord se drukverkeer op pad na Smitstraat. Melrose, Maaikie en Noord se drukverkeer op pad na Kole, Rylaan. In Sandton, Maaikie en Suid se drukverkeer op pad na Greyston, Rylaan. Dan ook een Sulsinne voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela, Rylaan. Edenwyl, die N3 Suid, stadig verkeer op pad na die Gelulies, Wisselaar. Botsing plaas gevind op die N12 Oos voor die Rietfontein, Wisselaar. Dan ook drukverkeer tans op die N1 Suid by Linwood weg. Dan was ook een botsing op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Centurion in die N14 Wes, een botsing voor die R55 Pretoria Wes uitgang. Ook een botsing op die R21 Suid, daar is voor die aansluiting tot die R23. Niet aangemeld in Randburg, Malibongwe Rylaan in een westelijke richting, een botsing by CR Swart Rylaan. Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg. Pretoria, Solomon Mislango Rylaan, verwag gedragings op pad na die N4 Hoofweg. En dan Garsfonteinweg, verkeerslige tans by die werking by die N1 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld hierdie verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

Dr. Marigold's prescription. Hello, girl. Ek weet, ek gaan hier een onthou van jare gelede. Dit is presies hoe ons dit vir jou gespeel het. En nou by Voshelp, hier is Jay.

0: I can't walk out cause I love you too much, baby. Goeie goud by Bosal, die hart van goud. Elvis Presley op sy beste. En voort is Jay en Melanie. Jy kan uitsien na iets van The Beautiful South. Ben ek hoor, ek sien ook Henry aan landlater.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry. En R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606. En kry een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. Wees en wees geld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.

Dis uit my kop, dit is musiek van Henry Aland en voor Henry het ons The Beautiful South Heart met The Perfect Thing. En nou vir jou by 107.5 online op bosaalstereo.co.za, The Bellamy Brothers. Hier is Crossfire, immer groen. Was het binnenkort ook weer vir jou die jongste verkeersverslag. Het hou die 1000 rand ontploffing competitie nou, spitslank jou oor.

Ja, en ek mis jou, Grieske Darren. En een van sy gesloten. 10 minute voor 10, dis Bosel Studio waarby ingeskakel is. En muziek van Tony Christie, Got to be Mine. En Suid-Afrikaanse goudmiddag is nader te neem aan die 10 uur nuus hoofdrekke.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

sopraat na jou hart, dit is die stem van Joe Foster. Es is skakel by Wilsaal Edelsee op en vijf, as is super een van Savage Garden, eh? I Want You, wat ons vir jou gespeel het. Sal ons nog goud in werk? My Girl, The Temptations.

Dit is Raven Peter Smith, soos ek vir ons ken hom as Crispian St. Peter, of Crispian St. Peters. Ek was een grote van hom, nee. The Pied Piper, and hierdie jouwe on my mind. Spel sal teen 23 minuten voor 11, voor ek by die jongste verkeer uitkom, het ek nog gouwe klanke vir jy, en die keer is het The Carpenters, broer en sister van jare gelede, en ingetiteld We've Only Just Begun, ook een van hulle grootes.

Hey, take me home, country roads. Yes, skakel by Bosal 107.5, Hart van Goud, en die beste van Hermes Husband. En ook Exile Heart, You Thrill Me. Wat van bykie Sarah Brightman, and Take My Life.

David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Yes, en geskakeld by Botsal Stereo. En die stagverslanke van Michael Martin Murphy. And Never Giving Up on Love. Ek neem ook nog Joanita Du Plessis. Dan gaan ons kyk na verkeer. Gaan het goed? Maak jy met jouself, hè?

0: Rydelin met jy maak my mal. Jy is ingeskakel by 107.5 FM, die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Dis Suid-Afrikaanse klanke van Richard Sturton, What Tears Me The Most, en Lindsay Maguire uit die 90s uit met Complete Me. Twee in die rij by Bosveld Stereo, bietjie Afrikaanse klanke, anders jou liefde.

André Schwartz, jou alleen en Tony Orlando saam met Dawn tie a yellow ribbon round the old oak tree. Eerlijke klanke by 107.5 FM en wat sal 'n Woensdag wees sonder Audrey Landers, It Was Destiny.

0: Lieflike klanke van vuurwerke, jy slaan die wind uit my seile. En Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Dis presies 12:15 nou by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly, daar's heerlike klanke op pad van Belinda Carlisle en ook uit die 70er jare iets van Bay City Rollers. So, moenie weggaan nie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis Jay en Leoni my Bonnie and Clyde by Bosveld Stereo. Dis 13 minute oor 3 nou met heerlike klanke van uit die 80s. En dan ook iets van aha, maar eers Susan Vega Luca.

Dit is verskriklike mooi klanke van niemand anders as Juice Newton se Break It To Me Gently by Bosveld 107.5 FM. Klanke nou van Brendan Piper met Madeline.

Dit is Brendan Piper met Madeleine by Bosveld Stereo. Lekker sokkie snit vir jou so op Woensdag, want hoekom nie? Dis ook die 3de Junie vandag en ek kan nog een snit saam met jou geniet en dan is dit ongelukkige groetheid vir my. Maar voordat ek groet, sal ek jou daarom op hoogte bring van die jongste verkeer eers. Hier is Newton, We're All Alone.

Mickey Smith en Fel View met Hotel Walls. En dan net voordat het jy gehoor van Armtas en André, daar in mooi en van hulle met die naam van Axel. En Axel ook vir jou country speel. En het is DX Bentley met Gone, hier by Bosveld. Kom eens na bykie huis toe.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Sy soek sy bietjie bevestiging, dit is Dasha met Didn't I. Ek sal nie regtig weet nie, ons is by nie. Ten tye van die gesprek, glad nie daar nie. Alle geval, ek wacht hier so vir die verkeersmonitor om sy draai te maak. Bietjie te verfris, nieuwe inlichting, maar wel, wees op die uitkijk Silkaatsnek. Botsing van vroeger veroorzaak nog druk verkeer op Silkaatsnek self. Net so aan die andere kant buiten HP-spoort, tussen HP-spoort en Brits. So wees maar asblief geduldig en dan op die N14. R28 paardekraal kruising, een botsing van vroeger, nog steeds nooddienste op die toneel, dankie weer. Met rand, die N1 Noord, de drukverkeer in die richting van Samarandweg, N3 Suid, de botsing op die N3 Suid by Malbroelaan, N12 R24, de stilstaande voertuig by N12 West voor de Geloelies, wat vertragings veroorzaak, N12 R24 West, de botsing net voor Geloelies Wisselaar, met drukverkeer. Boksburg, N12 Oos, drukverkeer in die richting van Atlasweg, Ormonde, die M1 Suid, drukverkeer in die richting van Ormonde. In Eldorado Park omgeving in de westelijke richting op de N12 is daar drukverkeer bij Klipspruit Valley Road. N1 Danielbers Suid, de stilstaande voertuig bij Rigelaan. N1 Suid, de stilstaande voertuig Suid voor die N17. Kreersdorp in 14 West, de botsing bij Enerpotwieterweg veroorzaak drukverkeer tans. En dit is my story vir nou. Het is baie veilig daar buiten my boogte 064-115-2281. Ons is wel op pad in die halfpad merk, daar is tans ook nog nie, op hierdie stadium van die wedstrijd, enige temperature vermoore nie, miskien ten tye van, wanneer ons het lees, is dit ook moontlik hier, andersins gaan ons maar uit aanbeweeg. Maar het wel gesê nie, daar is koue front en sneeuw en alles, en as mense kyk, oos in die Weskaap word geteister met reen en wind, so dit lyk by die winter is besig om sy verskyning te maak. So met dit gesê, Love in Siberia, hier by Bosveld, dit is Le Bon.

0: En dit was dan die klanke daar gewees van Tolbos, ons eie Tolbos. En die tyd is nou 15 minute na 7, word aan jou gebring dier Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Kom ons gaan bietjie daarna Paradise toe. Somewhere in Paradise saam met Bekara. Papita 4 keer aan die gang daar waar jy ook al is.

Ja, hoe gaan het daar by Paradise of in die paradijs het jy vir jou, soos ek sê, een vierkie aan, dis met een klein saterig aan, ek wat nou gedink het, dis dinsdag, so van gaan die tyd verby. Soek jy steeds rond vir besparing hier en een aanbieding daar, kies Checkers SA se nummer 1 vir waarde supermarkt en spaar op aanbiedinge, soos Kellogg's graanvlokkies, 1 kilogram vir R76,99, spaar R11, en dit is dan Nescafé Cappuccino stafies 10 per pak, koop enige 2 en kry 30 gratis, spaar R80, twin cyber dubbellaag wit toiletrolle, 24 per pak vir R159,99, spaar R30. Geldig slegs tot die komende Sondag, 7 Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60/60. Steve Hoogmeyer saam met Nadine, lied van my hart.

Dit was Willem Botha saam met Candy Benson, dit wat ons harte deel. Dan was ook Electric Light Orchestra, nie so ernstig wees nie, dit is woensdag aand, So Serious, en Over the Hillbillies, 18 Wheels and a Dozen Roses. Hierdie klanke gaan jy ken, dis Cornelia se Another Love to Come.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

En so begin ek net die kunstmatige intelligensie muziek met stamstemme en lewenskos. Is goeie naam, die medeens welkom, en die nie so pas aan geskakel het, ek vertel dat het goed gaan met jou, dit is die middel van die week. Is daarom een tree nader aan die naweek toe, wel, amper, vat ek jou verder, nog een tree nader, tenminste. Ek het vir jou DJ Fantasy met Rock My Heart, dan Ingi Nova met Anti-Boxy. Dan het ek ook vir jou DJ Skynhart, en liefde is groter.

Dit was DJ Anonymous King en twee maskers. Ja, as jy nie weet wie die kunstenaars is nie, en het geen idee waar jy die muziek al voor nie gedalk gehoor het nie, of nog nooit gehoor het nie, dit is kunstmatige intelligentie wat gehelp het om verskeie mense sy woorde te omskep in muziek. En ja, baie mense stem nie nog mee saam nie, ander het wel samstem moesie, as ek het so kan stel, van daar is van ons huidige kunstenaars, groot name, wat precies die sal doen, inteendeel, as jy dit nie geweet het nie. So ja, kunstmatige intelligentie word daarom gebruik vir een goeie doel, somtijds nie heeltemal nie. En ja, daar is nou die ander waar gedeelte waarmee ek nou ook nie samen mee stem nie, dan stem ek samen met die reis. Maar ek moet sê, verskillike baie mooi en diep lirieke wat verskeie mense het. By Blazingly Hot, Driekie Dans met My Hart, is een van die sitte wat ons nou geluister. Dan Bliss Bridges, sy dochter. Ja, jy het geweet, so net Bridges, skryf vir baie, baie Afrikaanse kunstenaars muziek, tans bezig met 100 plus Afrikaanse sinte, wat sy vry gaan stel, bekend gaan stel hierdie jaar, as gevolg van die 100 jaar viering van Afrikaans, die taal. En dan het sy ook die ander kant, Rivers and Bridges House Band, wat ook gebruik maak van kunstmatige intelligentie muziek, met haar eie woorde, en hierdie is Afrika se kinders.

Blazingly Hot met Driekie Dans met my hart. Rivers and Bridges was net voor dit, wat sal ek hier sê, Rivers and Bridges House Band in Afrikaanse kinders. Dit is een oulike snit daar, nie? Die mooi geluister, hoe word die ander kunstenaars sy muziek gebruik om om een snit te maak, net om amper, kan ek sê, hulde te bring aan hulle, want hulle is ons Afrikaanse kinders. Baie goed gedoen, so net. Ons gaan dan met die muziek kijk en jy, ons sluit die kunstmatige intelligentie muziek af op die stadium en ek sien, daar was nog tyd gewees, so ek het additioneel in gewerk met DJ Maverick by die era rond en Last Embrace. Dan het ek Lady Melody, My Stem Sal Jy Hoor, Miss Country Bell en You Don't Get To Miss Me Now. Maar eers, Wayne Hayden and Before It Ends Us. Dit is natuurlik, ek en jy, en kunstmatige intelligentie hier, wat binnekort op einde kom.

So kom ons aan die einde van kunstmatige intelligentie uur en die kunstmatige intelligentie muziek. Hierdie was DJ Maverick SA met Lost Embrace. Lady Melody met My Stem Sal Jy Hoor. Ons het ook Miss Country Bell gehad. You Don't Get To Miss Me Now. En Wayne Hayden, Before It Ends Us. Dis dan hier waar ek in die einde eindelijk bring in die kunstmatige intelligentie uur. Dankie ook aan allemaal se bijdra. Door die muziek, as ek het so kan stel. Dit is 11 uur, ek nie begin die uur officieel met Steps en Say You'll Be Mine. Goeienavond en welkom, ek vertrou gaan goed met jou by die woensdag aan. Die laaste deel wat oorblij, as ek tree nader na die naweek binnenkort. MUZIEK

0: My pad.
1: En dit was Lucky Hoffman met Op My Pad. En dan het ek vir jou baie bekende en binnenkort ook een ou Suid-Afrikaanse treffer. Ek het hom lang laas hoor in die deel. Is David Vrie of David Vrie met Kaboom Milies. En dan een ou gouwe Reisie se Boy Boy. Kijk, hierdie gene wat ek nou vir jou bring, hy bring vir my baie mooie herinnering en ek dink ek gaan vir jou ook. En dit is een verskriklike baie mooie snit van die spesifieke groep. Ek dink daar is net twee snitte wat ek wel kan aandink wat hulle wel bekend voor is. Hierdie een is onder andere een van hulle nou, sjoe, dit is allemaal mooi. Chicas, and I don't want to fool love. Goeiemorgen, welkom. Sê, papa is dan, wees veilig en voorzichtig.

Dat was David Verrie, Lion of David Verrie met Kaboomilies, Racy's a boy, oh boy, en dan hy supermooie van Chicas, verskriklik mooi. En is een van die sitte wat jy ook glad nie moeg voor raak, en I don't want a fool with love. Nou het ek vir jou Rieke Snal en Moya en Ahona, met Sonskyn, jy is die rede wat ons vat nader na die einde van my tyd saam met jou, en ek maak spasie vir die van Deventer. Rieke Snal, se ploeg jy, en my eers ou bekende. Dit is maar verskriklik mooi van hom, nog steeds eindelijk, ne? Ek weet, hy is onlangs baie gesukkel met siekte, maar ja, stem is maar net uniek, en sy is maar een welbekende persoon. Hy het baie mooiste dimpels, nou is dit wat ek denk aan my sister, en is Dolly Parton en Nickels and Dimes.

Mooi, ja, nee, hou nou met sonskyn, jy is die rede. Rieke Snel, in ploeg jy. Dolly Parton, die bekende Nickels and Dimes. En so, is dit wat aangebreek het, my uurglas is leeg. Ek moet groet en ek maak spasie vir die van Deventer op die donderdagmorgen, het is die 1 en 5. Kom maar jou verder geselskap op. Van my kant af, geboor het bos, kyk moenie is af, geboor nie gesin, veilig bly en bly gezond. Liefde groete van huis, so duisend die lockdowns op die paie reis, reis veilig. Ek is weer vrijdag aand, is ek weer terug, dan ek staan in vir Theo Netvoogd, tussen 6 en 10, vrijdag aand. En ja, dan het ek weer die hele naweek ook saam met jou, saterdagmiddag 1 uur en sondagmiddag 1 uur. So ek is besige naweek saam met jou. Maar ek gaan vir jou opwarm daarom met al die groot refers vir vrijdag aand. Black Hawk rond die uur af met I'm Not Strong Enough to Say No, een van my ginselinge, en dan Chili For Your Love, Louis Tucker, die bekende Midnight Blue. Maar hier sê die ene, en kyk, ek rits altyd lekker met die snit. Die Bee Gees. My Secret Love. Kyk my nie eens af. Geniet jou, vir die rest van jou week, tot vrijdag gaan, tot ziens.